0: Volle Hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblaken door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Het blijft droog bij een graad of 15. De zwakke tot matige wind uit het noordoosten kan aan de kust af en toe vrij krachtig zijn. De ochtend begint op veel plaatsen bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de ochtend op en dan komt overal de zon door. 'S Middags schijnt die zon volop, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgenavond blijft het zonnig en droog. Daarna houden we warm, droog en zonnig zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na donderdag is er een grotere kans op regen en onweersbuien en wordt het ook langzaam minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel los zaten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords verbroken. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
4: Radio 1224!
3: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
4: Altijd!

Praathits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Blijf erbij.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: 104.
1: Weerbericht. Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

We waren net een sprookjespaar. 1001 nacht, het was nog te kort voor ons. Vaak gaan mijn gedachten terug naar die heerlijke uren. Oh, ik verlang zo vurig naar de dag dat wij weer bij elkaar zijn.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: begint met Piratenhits op 1224.
1: Hallo allemaal, ik ben Danny Christian en natuurlijk luister ik ook regelmatig naar Radio 1224. Heel veel plezier!
2: Goudblonde

Ik had verwacht en gehoopt met jou gelukkig te zijn. Een geluk waarop ik eigenlijk niet meer rekende. Toen kwam jij in mijn leven. Je was toen 18 jaar. Je zei dat je ook homofiel was en van me hield. Ik geloof dat je dat ook werkelijk meende, toen de tijd. Jij woonde op een klein kamertje in Tilburg en ik haalde je naar Ede. We kregen gratis kosteninwoning bij mijn moeder, zodat we geld konden sparen voor als we zelf een flat zouden krijgen. Mede dankzij een relatie voor jou kregen we een jaar geleden een vierkamerflat. We hadden geen geld genoeg en mijn moeder heeft ons toen geld gegeven voor de eerste huur en bijna de hele flat ingericht. Omdat ze wist dat ik van je hield en mij gelukkig wou zien.

gelukkig, omdat we nu beide zelf een thuis hadden. Onze medeflatbewoners keken in het begin wat vreemd tegen ons aan, maar accepteerden ons spoedig. Toen we besloten dat je een hond in huis kon nemen, kwam Chita, de Duitse herder, bij ons wonen. Goed, ik dronk veel. Dat deed jij ook, maar je verweet het mij. De kennissen die ik over de vloer haalde, stonden jou niet aan, maar zelf had je er geen. De bekenden die je nu over hebt, heb je door mij gekregen. Achteraf zei je me al een tijd niet meer van me te houden. Waarschijnlijk gaf je alleen maar om de flat. Want liefde, en dan bedoel ik geen seks, heb ik nooit van je ontvangen. Nu zie ik dat allemaal in. Maar toen was ik blind van liefde. Liefde voor jou. Toen je tegen me zei dat je het met mij niet meer zag zitten, en dat ik voortaan nog liefde, nog tederheid meer van je hoefde te verwachten, wilde ik zo niet langer doorgaan. En daarom heb ik de flat verlaten. Omdat ik van je hou en er niet tegen kon als een vreemde naast je te leven. Je zei dat er geen ander was of kwam. Maar een paar weken later al zei me van je nieuwe 15-jarige vriend te houden en dat je mij nooit meer zien wilde. Het enige wat ik van je vraag is: behandel me als dank voor alles wat ik voor je heb gedaan en nog doe. Niet als vrouw, maar als mens. Dag Paul. Vaarwel, mijn vriend.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piraten.

de dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op één oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft wat overdag niet.

fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl. Hey, goedemorgen.

Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk helemaal mag ik loten naar mijn hoort.
1: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komt.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. Wei geldt als een vertrouweling van Ridouan Taghi. Ze zijn al vrienden sinds hun jeugd. Het Openbaar Ministerie noemt hem een onmisbare schakel in Taghi's moordorganisatie. De zaak draait om een aantal liquidaties die tussen 2011 en 2014 werden gepleegd. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezouwer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Een Amsterdammer zag het werk zo'n 30 jaar geleden bij het Grof Vuil langs de gracht staan en bewaarde het in zijn kelder. Het blijkt te gaan om een tweeluik van Hendrik van der Burg dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd. De vinder las een verhaal over de Goudstikkercollectie en geeft het schilderij daarom terug aan de nazaten van de Joodse kunsthandelaar. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland, Radio 1224.
3: Altijd dichtbij.
0: Altijd piraten.
4: Altijd piraten.

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd piratenhits.

0: 104.2.4.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er is vrijwel in het hele land volop zon, met vooral in het Waddengebied meer bewolking. Het blijft wel droog. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait een matige noordoostenwind die boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook dan valt er nergens regen. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
4: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio

in Goulas kroket. Het is 2 uur 's nachts, maar we liggen net. Op de grond in de hout liggen lege zak chips. En het servetje was te bruktest voor die sperrips. Die stofwisseling gaat vreselijk snel. Doe kom schoon aan de graag.

In de ongerepte natuur van de Friese wouden, daar woont tussen de koeien en de schapen een kerel met hang als koolschop. Er zullen maar enkel, ja heel weinig wezen, die zijn echte naam weten te noemen. Daar hoor je hem niet over praten, wat kan dat schelen? Als hij aan het zenden is, zo zondagsavonds, kan je het in het hele land wel horen. Dan kan ik je wel vertellen, dan zal je deze naam niet gauw vergeten.

welken ze de stille genieter wel ontvangt. Hij krijgt rapport uit Drachten, maar ook uit Enkhuizen en IJmuiden. Laatst heeft hij een uit België gekregen. Dat was op een patatzak geschreven. Maar ja, zo'n zender kan je ook geen bakkie noemen. Mooie mop, een bakkie, zeg maar gerust een bak. Eén man alleen kan dat ding niet tillen.

0: dat eten, wou de politie hem kijken. Overal zoeken, maar ze kon nergens wat vinden. Ze wisten natuurlijk niet dat ze beetgenomen waren. Want de stille heeft in huis een afgerichte Sint-Bernardling. Bij onraad krijgt hij de zender om de hals gewonnen en is loop. De politie denkt wat leuk, daar zou wel cognac in zitten. Terwijl de hond tussen de koeien ligt te zenden, zit een stille koffie te drinken met de politie.
1: Radio Stille Genieter vanaf Harkema in Friesland en goedemiddag.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanavond blijft het droog en nog lang zonnig. De noorden tot noordoosten wind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world.

0: ben Danny Christian en natuurlijk luister ik ook regelmatig naar Radio 1224. Heel veel plezier!
1: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
1: Zet de radio maar wat harder. Het komende

0: altijd Piraat Eats.
1: Hallo, met Monique.
2: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
1: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

0: onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd piraten!

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

in een levenstrainer stap. En altijd was mijn moe door. Ja, mijn moe stond altijd voor mij kloor. Ook al brul ik ook een hele nacht, de moe wil altijd trouwde wacht. Overal slip net

meisje Minato. Niks was ooit te vullen voor de mo. Ja, mo. Als je er nu nog waan, dan zoek het anders doen.

was het me zo eim. Langzamer zitten lijven streng zich in beweging. Steeds maar vlugger, vlugger duurt de gang.

wacht op een levenstrein. Op een volgende perron. Maar die zijn nog niet op één station. En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, hij er nu nog van, dan zou ik het anders doen. Dan zou ik opnieuw met u in de levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kreeg een vrouwen. Ben vroeg in zee, de hele dag in touw. De mol, hij wordt oma. En hij voelt zich blij. Want hij zegt, die klaarkinderen, dat ligt allemaal precies op mij. Langzamer, langzamer geeft mijn trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De mol stapt uit. Neemt me goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller, sneller wie vandaag. Ja, mol. Hij er nu nog van. Een zoek. Opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe. Die baande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met de moe. Ach, bij tenminste. En gaat er naartoe. Want jullie hebben de moe nog. Oh, dit was de orde van jongste zonen.

0: Goedenavond Nederland, dit is 1224, altijd piratenhits.
1: Tu me dis

0: 1024 weerbericht.
1: Vanavond blijft het droog en nog lang zonnig. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd Piraten Hits.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Ja, zo werd u weer verbonden hier met Dietje Bert. Ja, en dat allemaal natuurlijk vanuit locatie Hengelo. En dan wel Studio Hengelo, zo wie het, hè. Ja, we zijn weer paraat op de maandagavond natuurlijk. Op de warme maandag. Het was weer een heerlijke dag. Oei, oei, oei, oei. Maar goed, vanavond is er weer muziektijd. Muziektijd voor Dietje Bert. Ja, de zender is weer geopend. De 06-lijn is klaar. 0628 13 24 en dan 21. En natuurlijk de verzoekservice staat ook weer klaar via de website. En vraag rustig een plaat en muziek aan. Of een mooi deuntje. En dat komt allemaal terecht hier in de studio, hè. Ja, ook goedenavond. Ronald Reusman is weer van de partij. Een hele goede avond in Montfort. Ja, het is maandag de 13e. Dus niet vrijdag de 13e, maar maandag. Ja, we gaan lekker van start met zometeen een mooi plaatje van een Noorderbar trio. Hoe heter, hoe beter. Wel heel toepasselijk, hè, met deze warme dagen, hè. Hoe heter, hoe beter. En daarna mooi een van Rick en Chick, Annelies. Ja, er volgen natuurlijk vele, vele meer, hè. Dus mensen, blijft er gezellig bij hier bij Radio 1224 op de maandagavond.

Ja, ik wou net zeggen, koffietijd. Ja, het is mooie tijd, hè. Even kijken, hoe laat is het nu precies? Het is nu 7:55. Ja, tijd voor een bakje koffie natuurlijk, hè. Maar wat ik zeggen wou, ja, ik riep het al een beetje door de tune heen. Maar we gaan lekker verder met een nummer van de Dutch Boys. Het zal nooit meer dronken wezen. Ja, dat is wel erg vroeg om nu altijd dronken te zijn, hè, om 8:00.

ja, dat waren de Dutch Boys, hè. En die zingen wel een mooi liedje, hè. Ik heb het wel eens gezegd, hè. Ik zal nooit meer dronken zijn, hè. Nee, nee, heb ik ook wel eens geroepen. Maar ja, altijd greep ik wel lekker langs die groene knuppel, hè. Maar goed. Het hoort nu helemaal zo op. We gaan lekker verder. Adje van Hoorn heb ik klaarstaan. Met de stille genieten. En daarna een mooie plaat van Mien Oostvogel. Maar we gaan eerst verder met Ad van Hoorn. Komt-ie.

Ja, dat was onze Mien Oorsvogel. Ja, dat hoort er ook bij, hè, Mien. Ja, we gaan zometeen nog even een verzoekje draaien. Want die komt van Ronald Reusman. En die zit in Montfort en die wil graag een mooie plaat horen van Henk Westbroek. Of niet? Ja, Henk Westbroek, ja. Waar loopt ze? Nou, ik ga het even opzoeken, Ronald. En hij komt zeker die kant op aan, hè. Maar we gaan even lekker verder met Frank en Mirelle. Komt-ie.

Ja, mooi nummer van Henk Westbroek. Speciaal aangevraagd door Ronald Reusman. En die ging in de ronde van Jannie Albers. En natuurlijk voor het hele team van 12-2-4, zegt hij. Ja, ook een hele goede avond, Stef. Hey, Stef zegt, ik luister dan eventjes een paar rondjes mee. Nou, dat mooie, Stef, hè. Dat kun je mooi hem doen door, hè. En onder andere komt er zo meteen een plaatje voor Johan. Ik draai er speciaal even in voor Stef. Dat wordt er eentje van de voortak, hè. Dus luister even gezellig mee. En daarna een mooi plaatje van Drukwerk. Caroline. Dus blijf er gezellig bij, mensen. Op Radio 12-2-4. We beginnen met de voortak.

0: baan.
1: Nou, dat is helemaal correct, hè, wat ze nu zeggen, hè. Een hartje vergroot, hè. Hoe je er ook uitziet, maakt allemaal niks uit, hè. Als het maar van binnen goed zit. Natuurlijk wil je natuurlijk ook wel wat naast je hebben lopen, dat je denkt van, zo, dat kan er wel mee.

door, hè. Maar goed, een hartje vergroot is wel heel belangrijk natuurlijk in deze tijd, hè. Dus goede mensen om je heen is altijd heel belangrijk. Maar goed, we gaan lekker verder. Ik heb er eentje klaarstaan van Henny, Verliefd op de Roodhoos. En daarna draai ik een mooie plaat van Ad en Karin.

Ja, mooi nummer van Hani, hè? Verliefd op Rodos. Ja, ik ben er ook eens geweest. Ik moet zeggen, het is ook een prachtig eiland, hè. Maar goed, mensen die later zijn ingeschakeld. Ja, je hoort het al, Dietje Berts op de maandagavond natuurlijk hier bij Studio. De Hengeloze Wind vanuit Hengelo natuurlijk. En allemaal bij 1224. Maar goed, de verzoekserver is geopend. De 06-lijn is geopend. Maar het is vrij rustig op de markt. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar misschien schaamt u zich ergens voor. Het hoeft absoluut niet. Vraag rustig een plaat aan voor vriend, vriendin of wie dan ook. Of doe een andere suggestie. En dan gaan we lekker verder met Ad en Karin. Komt-ie.

Ja, er waren Kees en Marian. Kom en dans met mij. Ja, allemaal hartstikke mooi natuurlijk, hè. Maar ja, wordt niet veel gedanst, denk ik nu, momenteel. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan lekker verder met ons programma. Ik heb een tweetal plaatjes weer klaarstaan. Is eentje van Gerrit Uitenberg. Ja, ja, Het Huisje is de titel daarvan. En daarna een mooie plaat van het Sneeuwbaltrio. Ja, Sneeuwbaltrio, zou je niet denken deze twee van het jaar, hè. Maar goed, het nummer is wel goed. Koele winter, heide sommers. Ja, ja, heide sommers zal dat wel zijn. Maar staat er een beetje scheef. Maar we gaan eerst verder met Gerrit. Gerrit, kom er maar in, jong.

Ja, Sneeuwbaltrio. Cole Winters. Heide Summer. Ja, een beetje plat, hè? Maar goed, dat maakt niet uit. Nou, we gaan even een instrumentaal nummertje draaien. Dat is er eentje van de Feldberger. Ik weet niet of jullie die kennen. Baron Stark. Dat is Baron Sterk, hè? Nou, komt-ie. Luister maar mee. Mooi plaatje. Komt-ie, kom.

Ja, dat waren ze dan, hè. De Feldberger. Ja, mooi nummertje. Lekker keer wat anders, hè. Maar goed, die ook goed kan zingen, dat is Jort. Jort van Voorthuizen. Ik weet niet of jullie die allemaal kennen, maar hij zingt over het Lutterse zand. Lunterse zand. Niet het Lutterse zand, maar Lunterse zand. Nou, komt-ie.

Ja, u hoorde daarnet Henkie Weegaard. Het vlam is gedoofd, ja. Dat is een keer heel wat anders, hè. Dat is een truck vol weet ik allemaal wat. Naar Beirut. En een vlam in de pijp. Een truck als een vrachtwagen. Nee, grapje. Dat is allemaal maar onzin. Dat was een mooi nummer van Henk Weegaard. Ook onze Teun. Ja, Teun is weer terug. Ja. Teun, ik hoop dat je het leuk hebt gehad, kerel. Ik heb hier en daar wat foto's van je gezien. Van je trip wat je gemaakt hebt. Ik moet zeggen, mooi. Zag er goed uit. En natuurlijk ook een hele goede avond, hè. Dat had ik natuurlijk niet gezegd, hè. Maar ik ben blij dat je erbij bent, Teun. Daarom draai ik zometeen ook een lekker plaatje voor je, jongen. Hey, mooi nummertje van BZN. Ik weet dat je ervan houdt. En dan moet je natuurlijk lachen, hè. Maar de titel is wat toepasselijk, hè. Don't give it up. En dat doe je nooit, hè, Teun. Je gaat altijd maar door. Maar goed, mensen. Het is momenteel 9:04. En tot een uurtje of 10 ben ik bij jullie. En een groetverzoek, het kan allemaal nog, hè. Via de 06-lijn of via de verzoekserver. En dan komt het allemaal terecht hier in de studio. Schroom niet, vraag rustig een plaat.

Ja, dat was onze Gert Hollander. Waar kan ik je vinden? Oh, heel simpel, hè. Radio 1224, hè. Dan komt het allemaal dik en dik, en dik van elkaar, hè. Ja, die dat ook graag wil doen, hè. Dat is Armand. Ja. Maar ja, die gaat er wel een eentje voor fietsen, hè. De volgende die klaar heeft, naar Armand. Op de tandem naar Marokko. Kom maar.

Ja, Bobby Prins. Ik bewonder Rio. Ja, ja. Nou, dan gaan we even een heel ander nummertje draaien. Eentje van Roger Whittaker. Ik weet niet of jullie die kennen, maar ik wel natuurlijk. En hij zingt een mooi nummer van Ambition Aroma. Met een mooie, zuivere, donkere stem. Luister maar mee. Komt-ie.

0: Ja, de Marlets waren dat. Met rood is de kleur van de liefde. Ja, dat is natuurlijk wel zo, hè. Maar goed, Herman Lippinghoff, die gaan we verder mee. Na regen komt het zonneschijn. Ja, regen hebben we nog niet gehad. Zijn we heel veel mensen die behoefte hebben aan regen? Nou, ik liever nog niet. Dus wat dat betreft, zonneschijn is prima. En dan laten we dat maar eventjes bij houden, hè. Nou, komt die Herman Lippinghoff.
1: De mooie dingen die het leven biedt, die gaan vaak veel te

Ja, mooi nummer van Peter Smulders was dat. Als het koren staat te rijpen. Ja, ja. Daar allemaal op 12.24. Goed mensen, het is momenteel 9:55. Tot een uurtje of 10 ben ik bij jullie. En ik draai nog een aantal plaatjes die kant op aan natuurlijk. Hè. En dan ook voor niemand uitgezonden.

Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: zijn.
1: Ja, dat was ja, inderdaad Rob de Nees.
0: Hij wat sterker is op het
1: plein. De Pieper was de titel, ja, ja.
0: Vanochtend vroeg zal Rosalie niet jong.
1: Maar we gaan lekker verder. Alexandra Ruben komt er nu aan. Dus blijft gezellig. Komt-ie.

jaren waren de Kelly Family. Once in a while. Maar goed, van de Kelly Family, dan gaan we even door naar de White Stars. Ja, ja, en dat is Bye Bye Little Lady. Komt-ie.

Ja, dat was Jesse. Jesse, met een kus van jou. Ja, ja. Maar ja, goed. Allemaal teksten, hè. Maar goed, we gaan lekker verder. Een plaatje van de Beatles. Annette, daar komt-ie.

Ja, goed luisteraars. Het is momenteel 2:02. Ja, en deze DJ hoopt er voor vanavond voor gezien, hè. Ja, het was een leuk avondje. Ik heb een lekker muziekje kunnen draaien. Ja, er waren niet zo heel veel verzoekjes, maar toch. Ik wil iedereen dan ook bedanken voor het luisteren. En natuurlijk die afzij gestemd hier op Radio 1224. Ik wil ook nog even een mededeling doen. Vanaf, nou ja, vandaag was mijn laatste avond. Wat betreft draaien. En ik ga ook met vakantie, hè. Dus dat moet ook gebeuren. Dus een paar weken ben ik er tussenuit. Maar niet getreurd, er zijn genoeg andere DJ's, hè. Maar goed, voor vanavond was dit de laatste muziekavond voor de vakantie. En ik hoop dat iedereen een hele mooie vakantie krijgt, net zoals ik natuurlijk. En mooi weer, en dat gun ik iedereen natuurlijk ook, hè. Dus nogmaals, wil ik iedereen bedanken. En natuurlijk voor deze mooie uitzending. Allemaal bij dit mooie station van 1224. Ik wens jullie allemaal zometeen een hele goede nachtrust. En tot de na de vakantie. De groeten. Bye bye.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is droog en helder. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend is het al direct vrij zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio

0: Altijd en overal. Altijd Piratenhits. Radio 1224.
1: Ladies and gentlemen, we present you the boxer.

0: is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piraten hits. Niet normaal goed.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 104. Weerbericht.
1: Het is droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend is het al direct vrij zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

0: En ik keek naar hem en hij goorde van schrik zijn pilsie om. En ik zei, mijn naam is Gree, alles oké? En nou gast u eraan, lelijke smerige rotzak.
1: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224.
1: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd piratenhits.